0: Vandaar na je schikt van onkel Obram Janssen aan de ware geboorte. Wie een man, die wil zijn vriend gaan dat hij zal Jezus Christus aannemen. En hij kon hem dat niet klaar maken. En op eenmaal een dag passeert er wat bijzonder. En derg dat kon hij zijn vriend wezen dat hem veelt de ware geboorte. Hem veelt dat hij een nieuwe mens is dat God hem gans veranderen deed. En ik wens, die kust dat ook zijn in dien leven, dat die veelt dat, dat God die ware niet meer kan dat. Ver wie in deine schicht nagaan, waar we tot beden. Himmelsche Vader, wie komt van jou die, wie danken die voor dit dag, wie danken die voor deze gelegenheid op dit radioprogramm, dien woord met te deilen. Ik bid voor jeder te horen. Ik bid besonders voor die wat verloren zijn, nicht die Kandung, nicht die Sicherheit haben von ihr Heil, nicht weiten aus der Jesus Christus im Hort haben. Ich bete, dass von dir wirst du dir entreden, du wirst enttragen, und von dir könnt ihr diese beste Entscheidung merken für dich. Himmlische Vater, ich bete, auch für die, was bekehrt und wahre geboren sind, dass wir können Mut haben und eine Freude haben, Menschen zu vertrauen von dir. Himmlische Vater, habt ihr die Geschichte, dat die woord dien rekbuien, die noemen verherrlichen, en wiesen dat die werkelijk was, menschen nie merken. Ik dank die voor deze alleenheid, ik bid dat die woord jeder persoon zegenen, helpen, en die noemen woord je eet zijn, ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Hier is nu deze geschicht van onkel Obram Janssen, de ware geboort.
1: We lezen hem Evangelium Johannes, von einem sehr hochgelehrten Mann mit Namen Nicodemus. Der kam mal einen Abend nach Jesus, bei Nacht, und er wollte sich Sachen klar merken, die er hat gehört von Jesus reden, und er trübelt ihn, was er alle gesagt hat. Aber er wird nicht ganz dreist genug zum Überdacht kommen, wenn die Menschen dort sehen. Nu kwam de nacht. En als hij met Jezus daarvan reden deed, dan zag de Heer Jezus een derde kapitel toe aan. Op zijn vrouw. Er zei dan, als iemand van neuen geboren werde, zo kan er dat Reich Gottes niet zien. Diesem hooggeleerden Pharisäer, dem Nicodemus, dem wird dat zeer vreemd en zeer onklaar. En dat is ook de meeste mensen onklaar, zolang dat ze de ervaring gemerkt hebben. Dan, ohne dat ze dat kunnen uitleiden met weet, weten ze dat toch, dat het geworden is. Door wie eenmaal in de Turkije, op Engels zei wie Turkey, een zeer beriende man, een geschäftsman, hij wie een koffiehändler. En hij deed aan andere landen koffer verkopen voor verschillende gezelschaften. Hij deed voor grote farmerieën, ook voor grote, wat we maar op Engels zeggen, wholesales, deed hij koffer verkopen. Hij had vele kunden. Hij had een zeer strame office en een zeer dierend hotel. In de Turkije en door mannen hadden ze geschaafd. Hij had ook samples van al die koffer waar hij met handelt. En door komen mensen van alle landen hier uit de wereld. Die bekijkten dat de koffer moten wat hij daar had. Priefden die op ihre verschillende orten. En lozen uit wanneer ze kopen willen. En dan bestaalden ze hoeveel ze willen. En des maanden weer door de zeer rijk al geworden. Maar door wie een kund van zijn, dem wil hij meest ganz om liefsten hebben dat hij immer zal waren komen. Dat wie een zeer beriende. Die kauft zeer veel koffer op eenmaal. Dat wie een man vanuit de Verenigde Staten, vanuit Amerika. Deshalb die kauft zo zeer veel koffer immer op eenmaal, alle jaar. Die man, den wil hij bloß zeer jaren hebben, dat hij bij hem zal blijven als zijn kund. Ze waren zeer goede vriend. Ze hadden immer nog een beetje spaziertijd, wanneer ze den handel eens gemerkt hadden.